Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gesticulerende Radio met uw host, de gesticulerende Sotschool uit de mouw van God. Vandaag beginnen we gewoon even direct met de tracks met de samples. Tegenstelling tot de normale gang van zaken. Waarbij ik eerst even een liedje afspeel. Beginnen we nu gewoon direct met de samples. Die komen dit keer uit te beginnen met de postbesteller van Annie. Piratenmuziek van de Migraars, de vlierenfluiten van de klokkenstoelen en ik ben stapeldol op Lola.

Stevie Nicks don't want to have a seat. Got three folders on the telephone. Anne van der Lichter and Anne. En foto van een pekskenner voor de Vullespark. Als je dat pekske open zou maken, wat zou je dan zien? In de Maneskin, daar zou je wat zien.

What's up? Yes. Hello. En weer hartelijk welkom geheten bij de gesticulerende radio. Met uw host, de gesticulerende zotskool uit de mouw van God. Even rustig aan, wat ga ik doen vandaag, denk ik. Voor de luisteraars mag altijd een ontvangstrapportje naar 06-132-67-922. Dat is 06-132-67-922. Laat mij even weten of de spraak en de muziek goed doorkomt. Verzoekjes mogen ook. We hebben inmiddels een vrij omvangrijk archief hier weten aan te leggen, waar best wat uit te kiezen valt. Dus doe dat gerust naar nummer 06-132-67-922. Gaan we even een stel plaatjes draaien en het ook een beetje remixen. Het is ontzettend leuk om te doen. En hopelijk komt het allemaal goed door en is het ook naar genoegen. Laat het gerust weten op nogmaals 06-132-67-922. Beginnen we zometeen nu even met een liedje van Linda en The Music Lovers. Volgens mij komen ze uit Team Arlo en Nieuw Rode, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het heet Ik Voel Me Zo. Veel plezier en stuur gerust even een berichtje naar 06-132-67-922 met een ontvangstrapportje voor kwaliteit van spraak en zang of een verzoekje kunnen we hier ook uit kiezen uit een redelijk omvangrijk archief. Nou, dat lijkt me de aanstoot om te beginnen.

gay. Zo zit het uurtje er alweer op van de gesticulerende radio.

Welkom Duet van Jessie. En dit is Laat Me Maar Doen Dan van TMS. Nu zitten we op en over 2 weken is weer de volgende editie van de Gesticulerende Radio. Met uw host, volledig in uw dienst, de gesticulerende Sotskol uit de mouw van God. Dat wil dus zeggen, uit de mouw van God. Hopelijk heeft u kunnen bekoren. Soms zit er wat moois tussen, soms is het even zoeken. Maar het is altijd een avontuur. Met de gesticulerende Sotskol uit de mouw van God op de gesticulerende radio. Die tweewekelijks duikt de gesticulerende Sotskol uit de mouw van God zo even in de wereld van muziek. 2 wekelijks duik ik hier op de Radio Worm in de wereld van muziek. Met zeer veel plezier. De wereld van muziek is een grote troost in mijn leven. En ik dank u voor het luisteren. Tot horens.

0: Ja, det var så dårlig rundt og
1: ja.
2: Ja. Bring your dog all with you.
1: Nee, ja. Het gaat wel.
0: Ja. Stoner aan mijn radio op Radio Word.
3: It's dark between the stars. Oh, four horses.

Piet Leegwater. Joker Batman. Piet Leegwater staat ook op de nieuwe Nederlandse Nationaliteit. Nummer 2. Legendarisch. Kijk ook zijn documentaire.

klamme lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Kruipend van het zweet hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult, en vervolgens naar zijn raam, dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os. En hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillators. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst, klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten, belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magare rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop worden er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein valt een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: van negen al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik om 12 uur terugkomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Ja?
0: Kom ik bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn het?
0: Heel netjes. Niet gelaf van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze, net de mensen, wat komt u er doen?
2: Ik moet oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
0: Ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom. Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar. Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zus is van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zus. En negen.
2: Familie van Martin R. Dat zal misschien wel zo zijn.
0: Ja, dat kan het zo niet zeggen. Het kan het nee zijn, maar meer weet ik niet.
2: Hij is dat. En die is dat. Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Ja. Zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het niet verbazen?
2: Nee. Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer, ik doe ook iets anders mee. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. En gooi ik mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijn de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja, maar ik zeg ook niet wat jij doet. En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien.
1: Nee.
0: En dan moet ik me daar niet mee.
1: Maar ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Nee. Dus het is mijn gewoon. Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

En ik wandel, leef ik. En blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloeddoorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lach vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.